0: met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijtswinkels gewoon open.
1: Mannekes!
2: Bompiet!
1: Die zijn het augustus, hè?
3: Ja, ja, dat weten we.
1: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
2: Ja, ja, dat weten we.
1: En om ons huisje wat op te frissen.
3: Ja, ja, schilderen en zo.
1: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
2: Wat blieft?
4: Dat wisten we niet.
1: Dat weet het nu.
4: Naar Gamma!
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
3: New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
7: Ah, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, een secondata, dat kost hier 20 euro. Hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Kies je voor.
9: Even een fun fact.
8: Of met de collega's voor.
9: De meest foute 80's hit.
8: Gelijk heb je. Want voor elke mood
10: is iets anders goed.
8: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
11: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
12: Oh, dat is goed.
11: De temperatuur van het douchewater was perfect.
12: Oh, dat is goed.
11: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
12: Dat was goed.
11: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
13: Oei. Dat is niet goed.
14: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

Goedemorgen. Artsen zijn woedend over extra controlemacht van de ziekenfondsen. Sinds halfweg deze maand kunnen die veel meer gegevens opvragen als ze denken dat een arts of andere zorgverlener fraudeert. En kunnen ze ook eventueel sanctioneren dankzij een nieuwe wet. En dat kan niet, zeggen de artsenbonden, want zo worden ziekenfondsen tegelijk rechter en partij en verdwijnt hun onafhankelijkheid. Ook binnen de federale regering leidde de wet tot stevig protest. Maar minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke benadrukt dat ziekenfondsen alleen mogen controleren en niet sanctioneren. Bij de overstromingen in Nepal en Tibet kwamen nu al 472 mensen om, zegt de plaatselijke politie. En Chinese hulpdiensten evacueerden 555 toeristen die vastzaten in de grensregio nadat een gletsjer instortte, modderstromen en aardverschuivingen verschillende dorpen van de kaart veegden. Zo'n 1500 mensen blijven vermist, onder wie ook 3 Belgen. En zowel Nepal, India als China houden ernstig rekening met nieuwe vloedgolven. Door verzakkingen hoog in de bergen in Tibet ontstond een nieuw stuwmeer dat zich steeds verder vult. Bovendien zal het de komende 3 dagen ook regenen in Nepal en Tibet. En dan nog voetbal. Anderlecht gaat naar de poelenfase van de Europa League. Het won gisteravond ook de terugmatch in de laatste voorronde met 3-0 van Kairat Almaty uit Kazachstan. Sint-Truiden plaatste zich niet voor de Europa League. Het verloor in Cyprus van Omonia Nicosia met 4-2 en speelt daardoor de groepsfase van de Conference League. Net als Agent trouwens, dat na een knotsgek wedstrijdeinde won met 2-3 op het veld van het Schotse Hibernian. Vanmiddag om 1 uur wordt er geloot voor de poelenfases van de Europa en de Conference League. Afwisselend zwaar bewolkte periode met onweerachtige buien en opklaring, ook soms bij 19 tot 24 graden. En zowel morgen als overmorgen, het weekend dus, begint bewolkt en kan het lichtjes regenen. Daarna klaart het op, maar 's avonds gaat het opnieuw regenen, zowel zaterdag als zondag. Weekend maximaal rond 23 graden. Maandag is het dan wisselend bewolkt met soms brede opklaringen en 21 graden.

0: De Rollo.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Wienerberger.
5: Ja, de kinderen, ze worden groot, hè. Sophie heeft daar eerst een job. Maarten zijn laatste jaar rond de Nief. Het is hier soms meer een hotel dan iets anders. Maar zondagavond, dat is voor de familie. Dat missen ze nooit. Juist gelijk toen we ons dakpan moesten kiezen. Dat wilden ze ook niet missen, ze.
6: Weet je precies welke dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
4: Wienerberger.
6: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
7: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15 inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
9: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
10: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
11: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
10: Nee.
11: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
10: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
11: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
10: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk,
12: ja. Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Immoscoop, man!
14: Nog voor je kan denken...
15: Pas op voor die borduur!
14: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
16: Nee, schat, het is meun.
14: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
17: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
14: Zet je kinderen al op HEO-vakantiekamp.
18: En mijn broer zijn scheve tanden.
14: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.

0: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95

0: Wat is hier zo stil binnen?
1: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
2: Schooljaar begint!
3: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
2: Oh,
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Wiener Berger.
9: Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
10: Natuurlijk, Danne.
1: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wiener Berger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
8: Wiener Berger.
1: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
11: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
12: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
10: Immoscoop, man!
12: Een zeer serieuze partij.
11: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
10: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
12: Ja, dat is een cape.
11: Ah, een cape?
10: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immoscoop, man!
15: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
16: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
15: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
17: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Goedemorgen. Artsen zijn woedend over extra controlemacht van de ziekenfondsen. Sinds halfweg deze maand kunnen die veel meer gegevens opvragen als ziekenfondsen denken dat een arts of andere zorgverlener fraudeert. En kunnen ze ook eventueel sanctioneren dankzij een nieuwe wet. En dat kan niet, zeggen de artsenbonden, want zo worden ziekenfondsen tegelijk rechter en partij en verdwijnt hun onafhankelijkheid. Ook binnen de federale regering leidde die wet tot stevig protest. Maar minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke benadrukt dat ziekenfondsen alleen mogen controleren en niet sanctioneren. Bij de overstromingen in Nepal en Tibet kwamen nu al 472 mensen om, zegt de plaatselijke politie en Chinese hulpdiensten. Die evacueerden 555 toeristen die vastzaten in die grensregio. Nadat een gletsjer instortte en modderstromen en aardverschuivingen verschillende dorpen van de kaart veegden. Zo'n 1500 mensen blijven vermist, onder wie ook 3 Belgen. En zowel Nepal, India als China die houden ernstig rekening met nieuwe vloedgolven. Door verzakkingen hoog in de bergen in Tibet ontstond een nieuw stuwmeer dat zich steeds verder vult. Bovendien zal het de komende 3 dagen ook regenen. Voetbal. Anderlecht gaat naar de poelenfase van de Europa League. Het won gisteravond ook de terugmatch in de laatste voorronde met 3-0 van Kairat Almaty uit Kazachstan. Sint-Truiders plaatste zich niet voor die Europa League. Het verloor in Cyprus van Omonia Nicosia met 4-2 en speelt daardoor de groepsfase van de Conference League. Net als A-Gent dat na een knotsgek wedstrijd einde won met 2-3 op het veld van het Schotse Hibernian. Vanmiddag om 1 uur wordt er geloot voor die poelenfases van de Europa en de Conference League. En Elise Mertens staat in de halve finales van het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze versloeg in haar kwartfinale de Oekraïense

Klara Dobceva met 6-1 en 6-4. In de halve finale speelt Elise Mertens tegen de Tsjechische Vidmanova, het nummer 90 op de wereldranglijst. Afwisselend zwaar bewolkte periode met onweerachtige buien en opklaringen vandaag bij 19 tot 24 graden. Morgen en overmorgen begint bewolkt. Het kan ook lichtjes regenen, daarna klaart het op. Maar 's avonds, zowel zaterdag als zondag, opnieuw regen. Weekend maximaal rond 23 graden. Maandag dan wisselend bewolkt met soms brede opklaringen en 21 graden. Disco X on the

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
2: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.

0: internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Dus ook voor klanten?
0: Yep, go for info naar telenet.be.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
5: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
6: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van 12,50 euro. E5, jouw verhaal in stijl.

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
2: Oh, dat is goed.
1: De temperatuur van het douchewater was perfect.
2: Oh, dat is goed.
1: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
2: Dat was goed.
1: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
3: Oei. Dat is niet goed.
4: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
5: Denk jij soms, had ik mijn diploma maar gehaald? Misschien is nu het juiste moment. Bij GOCVO Antwerpen haal je je diploma secundair onderwijs en leer je een concreet beroep. Boekhoudkundig assistent, zorgkundige, ICT, automechanicien. Je kan kiezen uit 21 beroepsgerichte opleidingen. Flexibel, combineerbaar met werk en gezin en je krijgt persoonlijke begeleiding. Het is nooit te laat om opnieuw te kiezen. GOCVO Antwerpen. Samen leren, samen groeien.
6: Ben jij een ochtendmens?
7: Die het liefst wakker wordt met van die zachte bellen. Maar pas echt op dreef komt met
6: een vette schijf.
7: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer.
8: Kies je voor.
9: Even een fun fact.
7: Of met de collega's voor.
10: De meest foute ethisch hit.
7: Gelijk heb je. Want voor elke mood
11: is iets anders goed.
7: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Een goedemorgen. En ik begin met pas binnengelopen nieuws. De Noorse koning Harald is overleden. Hij werd 89. Koning Harald zat ruim 35 jaar op de Noorse troon. Maar zijn gezondheid verslechterde de laatste dagen bijzonder snel. Hij lag sinds kleine 2 weken in een ziekenhuis in de hoofdstad Oslo met een ernstige bacteriële infectie in zijn bloed. Zijn zoon Hakon volgt hem onmiddellijk op als koning van Noorwegen. Harald was een volle neef van onze koning Albert II. De moeders, de Noorse kroonprinses Märtha en weile koningin Astrid, waren zussen. We zijn veel meer op ons werk dan ooit tevoren. Meer dan 85% van de werkuren worden effectief ingevuld, berekende HR-bedrijf Acerta. Komt omdat alle vormen van afwezigheid dalen, zoals tijdskrediet en loopbaanonderbreking. Al blijft het ziekteverzuim wel de belangrijkste reden om niet te werken. Bedrijven vallen ook minder vaak terug op technische of economische werkloosheid. Het Ontario-meer tussen de Verenigde Staten en Canada heet voortaan Amerika-meer. President Trump ondertekende daarover een nieuw decreet. Het meer grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse stad New York en is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada een handelsconflict hebben. En Elise Mertens staat in de halve finales van het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze versloeg in haar kwartfinale de Oekraïense Staro Dubtseva met 6-1 en 6-4. In de halve finale speelt Elise Mertens tegen de Tsjechische Vidmanova, het nummer 90 op de wereldranglijst. Afwisselend zwaar bewolkte periode met onweerachtige buien en opklaringen ook wel bij 19 tot 24 graden.

hè. Zowel morgen als overmorgen begint bewolkt en het kan ook lichtjes regenen. Daarna klaart het op, maar zowel zaterdag als zondagavond opnieuw regen. Weekend maximaal rond 23 graden. Maandag dan wisselend bewolkt met soms brede opklaringen en

0: Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldieprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Krevel.
4: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
3: Krevel, leef beter. Bij Bricoplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

0: maken we bij Lapperre alle oren blij.
1: Jan?
2: Ja?
1: Jan?
2: Ja?
1: Oeh, je hebt mij gehoord?
2: Ja, tuurlijk dat.
1: Oh ja, dat is waar. Je bent naar Lapperre geweest voor oortoestellen.
2: Jij nog niet, hè?
1: Ik weet het.
0: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. Lapperre, wij maken alle oren blij.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute superdringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoopman!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat is een cape.
4: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoopman!
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis.

0: voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.
1: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
2: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
3: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
2: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
4: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

0: Een goedemorgen.
1: De Noorse koning Harald is overleden. Hij werd 89. Koning Harald zat ruim 35 op de Noorse troon. Maar zijn gezondheid verslechterde de laatste dagen bijzonder snel. En hij lag sinds kleine 2 weken in een ziekenhuis in de hoofdstad Oslo met een ernstige bacteriële infectie in zijn bloed. Zijn zoon Hakon volgt hem onmiddellijk op als koning van Noorwegen. Harald was een volle neef van onze koning Albert II. Hun moeders, de Noorse kroonprinses Märtha en weile koningin Astrid, waren zussen. Verkeersinstituut Vias vindt dat elektrische auto's te stil zijn. Dat is gevaarlijk voor de fietsers en voetgangers als die bijvoorbeeld willen oversteken, zeker als die wagens dan nog eens trager rijden. Blijkt uit onderzoek van Vias. Elektrische auto's zijn wettelijk verplicht om geluid te maken bij lage snelheden, maar ook dat vindt het verkeersinstituut niet voldoende. Alle elektrische wagens moeten volgens Vias verplicht hetzelfde klinken. Nu verschilt dat nog te veel van merk tot merk. En je moet niet verschieten als je vanavond of dit weekend naar de frituur gaat en ziet dat je frietjes een pak korter zijn dan normaal. Dat komt door het kletsnatte voorjaar en de droge zomer, waardoor de aardappelen niet meer verder groeiden. En daardoor zijn de normen van onze aardappelen minstens 5 centimeter dik en 7 centimeter lang bij veel boeren niet gehaald. Waardoor je dus in de frituur kleinere frietjes krijgt. Of je dan ook meer betaalt voor je pakje frieten, dat is nog niet duidelijk. Afwisselend zwaar bewolkte periode met onweerachtige buien en opklaringen bij 19 tot 24 graden. Zowel zaterdag als zondag, morgen en overmorgen dus, begint bewolkt. Kan ook lichtjes regenen, daarna klaart het op. Maar zaterdag en zondagavond opnieuw regen. Weekend maximaal rond 23 graden. En maandag dan wisselend bewolkt met soms brede opklaringen bij 21 graden.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
5: Natuurlijk, het is een Kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
4: En dat is?
5: Rust in huis, ook in september.
6: Goed gezien, Camille. De Kander interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kander showroom of op kamber.be. Kander, more space for your place.
7: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
8: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
9: Wat? 150 baht?
8: Schat ik, dat is €4.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
8: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
10: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Wat was dat?
13: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg van 27 tot en met 30 augustus €5 korting bij aankoop vanaf €50.
12: Flashy.
13: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon.

0: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat je deze week gewoon op bij een Jumbo in je buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
6: Go Yellow!
7: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
3: Wat? 3?
7: Yep. Info op telenet.be.
8: IKEA-tip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
11: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
12: Oh, het is weer zover.
13: Alex?
12: Terug naar die lange meetings.
13: Je staat op mute, Alex.
12: Terug naar die eindeloze lessen.
14: Aandacht, alsjeblieft.
12: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.

0: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dat?
3: C'est bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
4: Wel, je hebt geen gaatjes.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Alsof.
4: Wat blief?
6: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen? Krevel.
7: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
6: Krevel, leef beter.
2: Wat was dat?
8: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op deleize.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
2: Flashy.
8: Voorwaarden op deleize.be/superplus. De Leize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
9: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1+1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
2: Oh, dat is goed.
11: De temperatuur van het douchewater was perfect.
2: Oh, dat is goed.
11: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
2: Dat was goed.
11: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
12: Oei, dat is niet goed.
13: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
14: Ben jij een ochtendmens?
15: Die wakker wordt met zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
14: een vette schijf.
15: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
16: is iets anders goed.
15: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Noorse koninklijk hof. Na de ministerraad ontvangt koning Hakon de Noorse minister-president op audiëntie. Dat is zijn plicht om de regering officieel in te lichten over de machtsoverdracht. Tijdens de bijeenkomst vertelt de nieuwe koning ook onder welke naam hij zal regeren en onder welk motto. In Noorwegen luiden straks ook van 12 tot 1 vanmiddag alle kerkklokken in heel het land om de overleden koning Harald te herdenken dus. De voormalige Bosnisch-Servische militaire leider Ratko Mladic krijgt een staatsbegrafenis. Dat bevestigt de Servische justitieminister op een plaatselijke radiozender. Mladic overleed gisteren en was 84. Hij zat sinds eind 2017 in de gevangenis in Den Haag na zijn veroordeling tot levenslang door het Joegoslavië-tribunaal van de Verenigde Naties voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische oorlog van 1992 tot 1995. Ratko Mladic was ook al maanden ernstig ziek. En als je nu zondagnacht elektronisch wil betalen tussen middernacht en 1:30 s'nachts, dan kan dat misschien wat problemen geven als je betaalt aan het tankstation of in de nachtwinkel met je Visa of Mastercard. Want World Online werkt aan zijn elektronisch betalingsnetwerk om hun dienstverlening te optimaliseren. Bankcontact zou wel gewoon moeten werken. Vanmiddag bewolkt met soms regen of buien, maar ook enkele opklaringen bij 19 tot 24 graden. Aan zee waait een krachtige wind. Morgen vooral in het noorden wolken en wat lichte regen. Elders droog met opklaringen. De late namiddag morgen opnieuw regen of buien. Zondag eerst bewolkt met opnieuw die lichte regen. In de namiddag klaart het wat op, maar s'avonds dus opnieuw regen. Weekend maxima van 18 tot 23 graden. En maandag dan is het bewolkt, maar soms ook klaart het op bij 21 graden.

0: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series binge.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
4: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: Is that your grandma's coat?
1: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Mannekes!
4: Bompie! Die zijn het augustus, hè?
3: Ja, ja, dat weten we.
4: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
5: Ja, ja, dat weten we.
4: En om ons huisje wat op te frissen.
3: Ja, ja, schilderen en zo.
4: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
5: Wat blief,
4: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
5: Naar Gamma!
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
10: Ah ja?
9: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick en mix.
10: Hé, maar die lust die ook, hè?
9: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
12: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
1: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
2: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
1: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
3: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
4: Deze zomer maakt de bestemming niet uit. Want rijplezier vind je overal.

De Britse koning Charles, de Franse president Macron en de Nederlandse koning Willem-Alexander huldigen de oudste monarch van Europa en betuigen ook steun aan de familie. Onze koning Filip herdenkt haar altijd als iemand die heel dicht bij de Noren stond. Zijn humor, menselijkheid en oprechtheid maakten van hem een bijzonder innemende man die velen ook waardeerden, schrijft koning Filip op sociale media. De Noorse regering kondigde een periode van nationale rouw af die direct ingaat en duurt tot en met de dag van de begrafenis. De voormalige Bosnisch-Servische militaire leider Radko Mladic krijgt een staatsbegrafenis, dat bevestigt de Servische justitieminister op een plaatselijke radiozender. Mladic overleed gisteren en was 84. Hij zat sinds eind 2017 in de gevangenis in Den Haag, na zijn veroordeling tot levenslang door het Joegoslavië-tribunaal van de Verenigde Naties. En dat voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische oorlog van 1992 tot 1995. Radko Mladic was ook al enkele maanden ziek. En als je nu zondagnacht elektronisch wil betalen tussen middernacht en 1:30 s'nachts, dan kan dat misschien wat problemen geven als je betaalt aan het tankstation of in de nachtwinkel met je Visa of Mastercard. Want de World Online werkt aan zijn elektronisch betalingsnetwerk om een dienstverlening te optimaliseren. Bankcontact zou wel gewoon moeten werken. Vanmiddag bewolkt met soms regen of buien, maar ook enkele opklaringen bij 19 tot 24 graden. Aan zee waait een krachtige wind. Morgen vooral in het noorden wolken en wat lichte regen. Elders droog met opklaringen. De late namiddag opnieuw regen of buien. En zondag dan eerst bewolkt met lichte regen. In de namiddag klaart het wat op. Maar zondagavond opnieuw regen en weekend maxima van 18 tot 23 graden. Maandag bewolkt, maar soms ook opklaringen bij 21 graden.

0: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, het is een Kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Kander interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kander showroom of op kamber.be. Kander, more space for your place.
3: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
4: Torfs! Nieuwe schooljaar begint!
5: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
4: Oh my.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.

0: Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Mannekes, die zijn het augustus, hè?
2: Ja, ja, dat weten we.
1: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
3: Ja, ja, dat weten we.
1: En om ons huisje wat op te frissen.
2: Ja, ja, het schilderen en zo.
1: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
3: Wat blieft,
4: dat wisten we niet.
1: Dat weet het nu.
4: Naar Gamma.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
7: Oh, het is weer zover.
8: Alex?
7: Terug naar die lange meetings.
8: Je staat op mute, Alex.
7: Terug naar die eindeloze lessen.
9: Aandacht alsjeblieft.
7: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
10: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
2: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
4: Denk jij soms, had ik mijn diploma maar gehaald? Misschien is nu het juiste moment. Bij GO-CVO Antwerpen haal je je diploma secundair onderwijs en leer je een concreet beroep. Boekhoudkundig assistent, zorgkundige, ICT, automechanicien. Je kan kiezen uit 21 beroepsgerichte opleidingen. Flexibel, combineerbaar met werk en gezin en je krijgt persoonlijke begeleiding. Het is nooit te laat om opnieuw te kiezen. GO-CVO Antwerpen. Samen leren, samen groeien.
5: Ben jij een ochtendmens?
6: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
5: een vette schijf.
6: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer.
7: Kies je voor.
5: Even een fun fact.
7: Of met de collega's voor.
5: De meest foute 80's hit.
7: Gelijk heb je. Want voor elke mood
8: is iets anders goed.
7: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
9: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
10: Oh, dat is goed.
9: De temperatuur van het douchewater was perfect.
10: Oh, dat is goed.
9: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
10: Dat was goed.
9: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.

hem zijn die gelinkt aan een ruzie tussen twee drugsbendes. De politie pakte intussen ook al 3 verdachten op. Maar Moaniel was ook kritisch over het systeem. Omdat daders vanuit de gevangenis gewoon verder doen. Ze smokkelen gsm's binnen en geven van daaruit bevelen om te doden of te schieten. Moaniel benadrukt dat er meer moet worden ingezet op drugspreventie in de straten van Brussel. We gingen deze zomer massaal op vakantie aan onze kust. In juli en augustus waren er meer dan 6 miljoen dagjes toeristen en meer dan 11 miljoen overnachtingen. Dat is 10% meer dan vorige zomer en het hoogste aantal sinds de coronaperiode. Dat blijkt uit cijfers van provinciebedrijf Westtour. Vooral Vlamingen genoten deze zomer van het prachtige weer aan onze kust, goed voor zo'n 60%. 20% kwam uit Wallonië. Heel wat politieke leiders en koninklijke families reageren op het overlijden van de Noorse koning Harald. Onze koning Filip herdenkt Harald als iemand die heel dicht bij de Noren stond. Ook de Britse koning Charles, de Franse president Macron en de Nederlandse koning Willem-Alexander betuigen hun steun. Op dit moment zit de nieuwe koning Haakon bij met de ministers. Hij gaat nu beslissen onder welke naam hij zal regeren en hoe hij dat gaat doen. Het is bewolkt met buien. Lokaal ook kans op een fel onweer met maxima tot 24 graden. Morgen eerst droog met opklaringen. In de namiddag gaat het weer regenen vanaf het westen tot 23 graden. Ook zondag en maandag nog wisselvallig met regen, maar ook opklaringen bij een graad of 20.

0: Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
1: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat je deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan. Krevel.
5: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
6: Krevel. Leef beter.
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
7: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
6: En dat is?
7: Rust in huis, ook in september.
8: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.

0: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
1: Nee.
2: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
6: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
7: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
9: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
10: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
9: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet.

politie pakte intussen al 3 verdachten op. Moniel was ook kritisch over het systeem, omdat daders vanuit de gevangenis gewoon verder doen. Ze smokkelen gsm's binnen en geven van daaruit bevelen om te doden of te schieten. Moniel benadrukt dat er meer moet worden ingezet op drugspreventie in de straten van Brussel. Buitenlandminister Prevot roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. White heeft op Instagram fors uitgehaald naar minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Hij noemde hem een loser omdat hij de regels voor alcoholreclame aanscherpte. Prevot noemt dat onaanvaardbaar. Voetbal dan. Union en Anderlecht kennen hun tegenstander in de groepsfase van de Europa League voetbal. Union speelt thuis tegen onder meer het Spaanse Real Sociedad, het Schotse Celtic en het Poolse Lech Poznan. De moeilijkste wedstrijden worden tegen het Turkse Beşiktaş, het Franse Lyon en het Spaanse Celta de Vigo. Anderlecht speelt ook tegen het Franse Lyon en gaat op verplaatsing bij Marseille. Ook het Engelse Sunderland, het Oostenrijkse Salzburg kwamen uit die loting. Het is bewolkt met buien. Lokaal ook kans op een fel onweer met maxima tot 24 graden. Morgen eerst droog met opklaringen. In de namiddag gaat het weer regenen vanaf het westen tot 23 graden. Ook zondag en maandag nog wisselvallig met regen, maar ook opklaringen.

0: Aldi staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Oh, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
2: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Krevel.
6: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
3: Krevel. Leef beter.

0: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Nog voor je kan denken,
2: pas op voor die borduur.
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt,
3: kom dat nu niet doen,
1: heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor
3: een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp,
1: zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En krijg ik roze blokjes?
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
5: Fris en proper het nieuwe schooljaar in?
6: Let's go!
5: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
8: Torfs!
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
10: Voor wie non-stop info zoekt
11: en nieuwsgierig is ook.
10: En voor zij die liever even
12: alles willen vergeten.
10: Met non-stop muziek.
11: Blijf luisteren, hè.
10: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
13: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
14: Oh, dat is goed.
13: De temperatuur van het douchewater was perfect.
14: Oh, dat is goed.
13: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
14: Dat was goed.
13: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
15: Oei, dat is niet goed.
16: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

Goedemiddag. Zo'n 150 mensen hebben meer dan 4 uur vastgezeten in een Belgische trein, net over de Franse grens. De trein was onderweg naar Lille toen het plots in pannen viel. Volgens de NMBS was er een technisch defect. Het zorgde voor wat onrust, want reizigers kloegen dat het toilet was afgesloten en de airco niet werkte. Er zijn ook verschillende mensen onwel geworden. Intussen is een andere Franse trein aangekomen om de reizigers te helpen. Het leven

op tegen de Franse toppers Lyon en Marseille en het Engelse Sunderland. Ook Union treft Lyon en speelt daarnaast ook tegen het Spaanse Real Sociedad, het Turkse Beşiktaş en het Schotse Celtic Glasgow. Dan naar de Conference League, want AA Gent neemt het onder meer op tegen de Servische landskampioen Rode Ster en het Portugese Braga. Sint-Truiden speelt onder meer tegen de Nederlandse topper Ajax en Midtjylland uit Denemarken. De volledige loting vind je op het Nieuwsblad. Het is bewolkt met buien, lokaal ook kans op een fel onweer met maxima tot 24 graden. Morgen eerst droog met opklaringen. In de namiddag gaat het weer regenen vanaf het westen tot 23 graden. Ook zondag en maandag nog wisselvallig met de regen, maar ook opklaringen bij een graad of 20.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro. Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Een receptje met vis?
3: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
5: Oh, zalm in papillot, chic et pas cher.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater 1.

0: Mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar 5,95 euro.

0: Morgen. Nieuwe software op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
2: Oh, schat, kijk, die afwerking.
3: Oh, en dat is hier zo stil.
2: Oh, voel eens, het toch niet meer.
4: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
2: Oh.
1: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
2: Oh.
1: Zegt.
5: Oh, Quadro.
6: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè. En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
6: Schatje, dat is €4.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
6: Shh, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
11: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
12: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpelmoes deze week.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
13: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
14: Torfs!
15: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
16: Ja, nog 1 meter. Oh.
17: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
18: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
19: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
20: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
19: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
21: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Goedemiddag. Een man van 40 uit Puur-Sint-Amans is dagenlang gegijzeld. Dat meldt het parket van Antwerpen. Drie gemaskerde mannen deden zich voor als politieagenten en ontvoerden het slachtoffer. Het is niet duidelijk waar ze hem naartoe brachten. De politie kon de man wel 4 dagen later redden. De drie verdachten zijn ook opgepakt in Sint-Gilles in Brussel. Het gaat om 2 Albanese mannen en 1 Belg. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. De 150 passagiers die 4 uur lang vastzaten in een defecte trein over de Franse grens zijn weer vertrokken terug naar ons land. De NMBS stuurde uiteindelijk zelf een trein. De situatie was absoluut niet ideaal voor de reizigers. De toiletten waren afgesloten en de airco werkte niet meer. Alle passagiers krijgen wel een terugbetaling. In de Hoge Venen is gisteren opnieuw zo'n 6 hectare natuur verwoest na een nieuwe opflakkering. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. De nieuwe brandhaard is intussen onder controle, maar nog niet gedoofd. Volgens de gouverneur was de brand ondergronds blijven smeulen, waarna het opnieuw bovengronds uitbrak. De brandweer zal nog weken tot maanden moeten naplussen. Eerder ging al meer dan 3000 hectare natuur van de Hoge Venen in vlammen.

0: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bod te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
1: Nee.
2: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Wij zijn tevreden over uw werk.
6: Maar?
5: Nee, geen maar.
6: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Wat was dat?
8: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg van 27 tot en met 30 augustus €5 korting bij aankoop vanaf €50.
7: Flashy.
8: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
9: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
10: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
9: En dat is?
10: Rust in huis, ook in september.
11: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
12: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
13: Lotto is op zoek naar een maag.
14: Een maag?
13: Met een baksteen erin.
14: Ah, zo.
13: Om je droomwoning te bouwen.
14: Ik zie graag een strakke fermette.
13: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
14: Hoe dat?
15: C'est si bon.
13: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
16: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: dum.
1: Ah, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
6: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Mannekes! Die zijn toch augustus, hè?
8: Ja, ja, dat weten we.
7: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
9: Ja, ja, dat weten we.
7: En om ons huisje wat op te frissen.
8: Ja, ja, schilderen en zo.
7: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
9: Wat blieft?
7: Dat wisten we niet. Dat weet het nu.
9: Naar Gamma!
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
12: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
2: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
3: Oh, dat is goed.
2: De temperatuur van het douchewater was perfect.
3: Oh, dat is goed.
2: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
3: Dat was goed.
2: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
4: Oei. Dat is niet goed.
5: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
6: Ben jij een ochtendmens?
7: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
6: een vette schijf.
7: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer.
8: Kies je voor.
6: Even een fun fact.
7: Of met de collega's voor.
6: De meest foute 80's hit.
7: Gelijk heb je. Want voor elke mood
9: is iets anders goed.
7: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
10: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

Goedemiddag. Franse minderjarigen spelen steeds vaker een rol bij drugsgeweld in Brussel. Dat zegt de Brussels procureur des Konings Moinil. De afgelopen weken zijn meerdere minderjarigen uit Frankrijk opgepakt in

km per uur rijden. Deelsteps kunnen niet sneller, dus daarbij moet je geen helm dragen, maar het is wel sterk aangeraden. In Nepal hebben zeker 93.000 mensen dringend humanitaire hulp nodig na de verwoestende modderstromen. Dat zegt het Rode Kruis. Ook zo'n 17.000 kinderen zijn getroffen. De meeste mensen raakten hun huis kwijt of verblijven in gebieden die volledig afgesloten zijn van de wereld. Er is vooral nood aan onderdak, voedsel en drinkbaar water. In totaal zijn al bijna 550 doden geteld en er zijn nog altijd 1.500 mensen vermist. En er worden geen kastaars meer uitgereikt. De Vlaamse omroepen VTM, Play en VRT trekken de stekker uit de belangrijkste Vlaamse awardshow voor televisie, radio en online. Want het is te duur geworden. Ze willen meer investeren in hun eigen programma's. Vorig jaar kregen onder meer De Slimste Mens ter Wereld, Bart Lemmelijn en K3 Originals een kastaar. Vanavond nog enkele pittige buien met mogelijk ook een onweer en hagel. Vannacht wordt het droger met minima tot 17 graden. Morgen eerst droog met opklaringen. Na de middag gaat het regenen vanaf het westen bij 21 graden. Zondag en maandag blijft het wisselvallig met regen, maar ook opklaringen tot 22 graden.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijzen winkels gewoon open. Energy.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
3: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
4: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
5: Oh, schat, kijk, die afwerking.
6: Oh, en dat is hier zo stil.
5: Oh, voel eens, het toch niet meer.
6: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
5: Oh.
4: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
5: Oh.
4: Zegt.
7: Oh, Quadro.
8: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
9: Jaan?
10: Ja?
9: Jaan?
10: Ja?
9: Oeh, je hebt mij gehoord?
10: Ja, tuurlijk dat.
9: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
10: Jij nog niet, hè?
9: Ik weet het.
8: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel 750 euro. La Perre. Wij maken alle oren blij.

0: Tony staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een Kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Kander interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kander showroom of op kamber.be. Kander, more space for your place.
4: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
5: Denk jij soms, had ik mijn diploma maar gehaald? Misschien is nu het juiste moment. Bij GO-CVO Antwerpen haal je je diploma secundair onderwijs en leer je een concreet beroep. Boekhoudkundig assistent, zorgkundige, ICT, automechanicien. Je kan kiezen uit 21 beroepsgerichte opleidingen. Flexibel, combineerbaar met werk en gezin en je krijgt persoonlijke begeleiding. Het is nooit te laat om opnieuw te kiezen. GO-CVO Antwerpen. Samen leren, samen groeien.
6: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
7: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
6: Ah wel, maar ik ga ook. Hè.
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fort. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op weelofcinema.be.
9: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

Goeie avond. Franse minderjarigen spelen steeds vaker een rol bij drugsgeweld in Brussel. Dat zegt Brussels procureur des Konings Manil. De afgelopen weken zijn meerdere minderjarigen uit Frankrijk opgepakt in Brussel. De jongeren worden geronseld via sociale media. De politie weet dat er ook banden zijn tussen Brusselse en Franse drugsbendes. Maar er is nog veel onduidelijkheid over. Er loopt nu een onderzoek om te weten om hoeveel jongeren het precies gaat en van waar ze precies komen. Vanaf volgende week moet je een helm dragen op elektrische steps die sneller kunnen rijden dan 20 km per uur. Dat meldt de federale overheidsdienst Mobiliteit. Het hangt niet af van de snelheid waarmee je op dat moment rijdt, maar wel van de maximumsnelheid dat de step kan halen. De maatregel is vooral gericht op privésteps, omdat die sneller dan 20 km per uur kunnen rijden. Maar deeltsteps kunnen dat niet en dus daarbij moet je geen helm dragen. Maar het is wel sterk aangeraden. In Noorwegen wordt over een half uurtje de kist met de overleden koning Harald naar het Koninklijk Paleis gebracht. Dat meldt het Koningshuis. Harald overleed deze ochtend. Hij werd 89. Onder meer de weduwe van Harald en zijn zoon Haakon lopen mee in een rouwstoet. Haakon wordt ook de nieuwe koning, Haakon de 8e. Hij legt dinsdag de eed af in het Noorse parlement. En toch ook een mooie troost voor Noorwegen, want in de wielerronde van Spanje heeft de Noor Andreas Leknessen de 7e rit gewonnen. Hij was de sterkste op de slotklim en kwam solo over de streep. De andere Noor, Tobias Johannessen, werd 2e. Onze landgenoot Wout van Aert nog knap 3e en pakt zo de groene trui. In de stand blijft Tadej Pogacar in de rode leiderstrui. Vanavond nog enkele pittige buien met mogelijk ook een onweer en hagel. Vannacht wordt het droger met minima tot 17 graden. Morgen eerst droog met opklaringen. Na de middag gaat het regenen vanaf het westen bij 21 graden. Zondag en maandag blijft het wisselvallig met regen, maar ook opklaringen.

0: Net internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Dus ook voor klanten?
0: Yep, go for info naar telenet.be.
2: Schooljaar begint!
3: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
2: Amai.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Mannekes! Die zijn het augustus, hè?
6: Ja, ja, dat weten we.
5: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
7: Ja, ja, dat weten we.
5: En om ons huisje wat op te frissen.
6: Ja, ja, schilderen en zo.
5: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
7: Wat blieft?
5: Dat wisten we niet. Dat weet het nu.
7: Naar Gamma!
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
10: Krevel.
11: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
10: Krevel, leef beter.
12: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
13: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
14: Immoscoop, man!
13: Een zeer serieuze partij.
12: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
14: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
13: Ja, dat zijn een cape.
12: Ah, een cape?
14: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
15: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
16: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek.

0: voor je kan denken...
1: Pas op voor die een borduur!
0: ...zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
2: Nee, schat, het is meun.
0: ...heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
1: De zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
0: ...zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
3: En mijn broer zijn scheve tanden.
0: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
2: Ah, oh, het is weer zover.
4: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. IKEA-tip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
2: Voorwaarden op ikea.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
2: Ah ja?
8: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick en mix.
2: Hé, maar die lust die kook.
8: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
9: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
10: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
9: Hoe praat jij nu?
10: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
9: En vind je vrouw dat niet lastig?
10: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
11: Mobile Vikings.
12: Play it smart.
13: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor 129 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar. Oh. Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
0: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hey, een seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

Goedenavond. In Nederland heeft een man van 43 meer dan 130 kinderen verwekt. Dat meldt het Nederlandse programma Nieuwsuur. Maar wellicht ligt het aantal nog hoger. De man misleidde doelbewust vrouwen die zwanger wilden worden. Hij legde via ziekenhuizen contact, maar ook online. De man zou volgens het Nederlandse programma nog altijd actief zijn als donor. En ook in ons land zijn er mogelijk kinderen verwekt. Ons land onderzoekt dat nu. Redpanter Justine Rassier is 1 match geschorst en ze mist dus de wedstrijd voor het brons op het WK vrouwenhockey. Dat heeft de Internationale Hockey Federatie beslist na de tumult in de halve finales gisteravond. Alex Gerniers komt er vanaf met een waarschuwing. De 2 Panthers stormden na hun verloren halve finale op de scheidsrechter af en scholden haar uit, omdat ze een goal afkeurde. De Red Panthers verloren de wedstrijd uiteindelijk tegen Nederland. Morgen spelen ze voor het brons, zonder Justine Rassier dus. Al gaat de Belgische Hockeyfederatie wel in beroep. En in de ronde van Spanje heeft de Noor Andreas Leknesund de 7e rit gewonnen. Hij was de sterkste op de slotklim en kwam solo over de streep. De andere Noor, Tobias Johannessen, werd 2e. En onze landgenoot Wout van Aert nog knap 3e. Hij pakt zo de groene trui. In de stand blijft Tadej Pogacar in de rode leiderstrui. Vanavond nog enkele pittige buien met mogelijk ook een onweer en hagel. Vannacht droger met minima tot 17 graden. Morgen eerst droog met opklaringen. Na de middag gaat het regenen vanaf het westen bij 21 graden. Zondag en maandag blijft het wisselvallig met regen, maar ook opklaringen tot 22 graden.

0: mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoop, man!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat is een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Een receptje met vis.
5: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
7: Oh, zalm in papillot, chic et pas cher.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.

0: years back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde

Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

0: Denk jij soms, had ik mijn diploma maar gehaald? Misschien is nu het juiste moment. Bij GO-CVO Antwerpen haal je je diploma secundair onderwijs en leer je een concreet beroep. Boekhoudkundig assistent, zorgkundige, ICT, automechanicien. Je kan kiezen uit 21 beroepsgerichte opleidingen. Flexibel, combineerbaar met werk en gezin en je krijgt persoonlijke begeleiding. Het is nooit te laat om opnieuw te kiezen. GO-CVO Antwerpen. Samen leren, samen groeien.
1: Ja, beginnen meter.
2: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.